Een goedenavond aan iedereen. Zoals avond. Vandaag gaan we verder met de 7 mentale wetten van de gezondheid. Weten jullie nog wat wij gisteren hadden behandeld? Ik test jullie elke avond, hè? Yes. Ja, de wet van keuze. En vandaag gaan we het hebben over de wet van woord en gevoel. De Bijbeltekst dat ik vandaag heb, komt in Spreuken 18, 21. Het zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. De kern van deze verhaal is, je woorden beschrijven niet alleen je toestand, maar ze vormen die. Dus in de zin van, wat je herhaaldelijk zegt, onderwijst je geest. Dus als wij dingen op een positieve manier blijven herhalen, dan zal onze geest ook positief zijn. Maar doen we dat op een negatieve manier, dan is alles wat uit onze mond komt, of uit onze acties, ook negatief. Dus wat je herhaaldelijk zegt, onderwijst je geest. Dus spreek leven, kracht en waarheid. Ik vergeef. Ik zal opstaan. Als ik elke dag blijf slapen, maar nu zeg ik, ik zal opstaan. Ik kan dit. En soms zeg ik zeg tegen mijn kleinkinderen, kan niet, bestaat niet. Dus je gaat nooit zeggen, ik kan dit niet. Maar wij weten ook, in Christus kunnen wij alles, want Hij geeft ons de kracht. Ik ben niet verslagen. Waarom ben ik niet verslagen? Weten jullie dat? Ik dacht dat iedereen antwoord zou geven. Amen. De vraag. Welke woorden... Deze vraag is voor jullie en voor mij. Welke woorden spreek je dagelijks die je geest versterken of verzwakken? Dus dat kunnen we naar huis meenemen. En dan kunnen wij onze hart onderzoeken en kijken wat wij dagelijks onze geest mee versterkt of verzwakt. En dat was mijn presentatie.

We willen u van harte bedanken voor het presenteren van dit onderdeel van de gezondheid. Mogen God u zegenen met wijsheid om door te gaan in dit werk. We zijn nu op het moment, geliefden, om de collecten en offers op te halen. En de collectanten zullen bij u langskomen om de collecten op te halen.

0: Danke bei Opportunität, Novo Kubot Nanos Awe.
1: Wij zeggen nu dank, Vader, voor de nieuwe kans dat Gij ons gegeven heeft.
0: Danke bei Sobomira, Kuo di Amor Puyunan.
1: We zijn u dank voor de liefdevolle ogen die op ons neer zijn gekomen.
0: Y nos como guerrero de oración, te agradecido que voy a escogernos para nos rezar para cada un de nuestros humanos.
1: Wij als strijders, in gebed, o Heer, zeggen u dank dat Gij ons gekozen heeft om te bidden voor uw volk.
0: Para nos visitantes,
1: om te bidden voor onze bezoekers.
0: E pareja,
1: voor echtparen.
0: Para e joven,
1: voor zij die ziek zijn.
0: Y para e mucha nan, chiquito.
1: En voor de kinderen.
0: Tata de amor, nos está presenta también.
1: Geliefde Vader, wij zijn aanwezig.
0: El predicador que está llevando e campaña aquí.
1: En wij vragen, o Heer, dat Gij u deze campagne mag leiden.
0: Para vos sigue un rico Espíritu Santo.
1: Dat Gij blijft om ons te verenigen met uw Heilige Geest.
0: Su palabra nan,
1: met uw woord.
0: Llena nos corazonan,
1: wilt u ons hart vervullen.
0: Con su Espíritu de Dios.
1: Met uw Heilige Geest.
0: Dank je, Tata.
1: We zeggen u dank,
0: dank
1: Vader.
0: Dank Christus Jesus.
1: We zeggen u dank, Jezus
0: dank
1: Christus.
0: Dank Espíritu Santo.
1: We zeggen u dank, Heilige Geest.
0: Que voy a traernos para llevar la palabra de vida.
1: Dat Gij ons het woord van leven gegeven heeft.
0: Que da llevarnos na salvación.
1: Die ons zal leiden tot verlossing.
0: Agradeciendo tu eres aquí.
1: Met dank voor alles.
0: No pa sobra no está digno.
1: Niet omdat we het verdienen.
0: Mas pa es sangre de Cristo Jesús na Calvario.
1: Maar door het offer dat Jezus Christus aan het kruis gebracht heeft.
0: Quasi de drama.
1: Die ons gereinigd heeft.
0: Pa perdón de nos pica.
1: Voor vergeving van onze zonden.
0: Y pa vida eterno.
1: En voor het eeuwig leven.
0: Den su nombre santo nos ta agradecido.
1: In uw heilige naam danken wij u.
0: Amen y amen.

0: opstanden, ons kan dit thema.
1: We willen een ieder uitnodigen om op te staan, zodat wij onze themalied zullen zingen. Dit lied zullen we gehele de hele week in deze campagne zingen.
0: Todo lo que vos tende y experiencia,
1: alles wat jij hoort en ervaart,
0: esperanza da Jesús.
1: Om je eraan te herinneren dat de verwachting in Jezus Christus is. Laten we het gezamenlijk zingen.
0: Weet
1: namelijk zeer zeker dat er geen enkele verwachting is dan Jezus Christus.

0: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop.
0: Conozca de esta maja.
1: Als onze hoofden gebogen zijn.
0: Nuestro papi con Señor.
1: Zullen wij spreken tot de Heer.
0: Eterno Señor, dank u voor otro día.
1: Eeuwige Vader, dank u wel voor een nieuwe
0: dank
1: dag.
0: Dank u voor het nostra kinanco bon.
1: Bedankt dat u ons veilig
0: hier hebt gebracht. Sintana, Señor,
1: wij gaan zitten aan uw voeten, Heer.
0: Papi con un, Señor.
1: Spreek tot ons, Heer.
0: Manier un tata da papi con suyo,
1: nah. Zoals een vader spreekt tot zijn kind.
0: Instruinos.
1: Instrueer ons.
0: Y sáquenos fuera del lugar aquí.
1: En breng ons weg uit deze plaats.
0: Que convicción.
1: Met de overtuiging.
0: Que nos escucha voz de Dios.
1: Dat wij uw stem hebben gehoord.
0: Nos te pide de nombre de Cristo.
1: Wij vragen dit in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop is Christus Jezus.
0: No tiene otro camino.
1: Er is geen andere weg.
0: Mis hace buena nota, familia. Mis hace buena nota.
1: Ik weet niet als het u is opgevallen.
0: Pero no se trata de cantar un canto.
1: Maar wij proberen een lied te zingen.
0: Canto tema.
1: Een themalied.
0: Para tu nueva esperanza.
1: Om u hoop te geven.
0: No sabe que el mundo ya no tiene esperanza.
1: We weten in deze wereld is er geen hoop.
0: Constante revoltando.
1: De dingen worden erger.
0: Pero por lo menos nos cubiakinan.
1: Maar op zijn minst wij die hier zijn.
0: Nos tabisa.
1: Wij zeggen.
0: Que den Jesús de esperanza.
1: Dat er in Jezus
0: amen.
1: Hoop is. Amen.
0: Dice pues en la banda popa mi den Cristo de esperanza.
1: Zeg degene naast jou in Christus is er hoop.
0: Pon un smile en tu cara, guarda pon un smile en tu cara.
1: En zet een glimlach op je gezicht.
0: Enige esperanza dat smile.
1: En iemand met hoop lacht.
0: Así de tarde, en Cristo de esperanza.
1: Zo is het, in Christus is er hoop.
0: Es que da un buen minuto de noche.
1: Ik wil u welkom heten vanavond. En wij willen ook onze bezoekers via onze social media welkom heten.
0: Y me digo bisabo que Dios nos bendiga.
1: En ik moet u zeggen, God heeft mooie dingen voor u voorbereid. Maar aangezien je al hier bent, wil ik je ook uitnodigen voor morgen. Dat je al het mogelijke doet om er te zijn. Waarom? Want morgen is het onderwerp heel belangrijk. Ik heb je al gezegd, de thema's volgen elkaar op. Morgenavond is het onderwerp.
0: No tiene otro camino para salvación.
1: Er is geen andere weg voor redding.
0: Mandy,
1: met andere woorden.
0: Si plan de malo,
1: als je van plan bent ziek te worden. Bestraf je ziekte.
0: Plan de muri,
1: en als je van plan bent te sterven.
0: Morto,
1: stel je dood uit. Tot na deze seminar. En als je echt moet sterven. Daarna. Maar deze dagen heeft God leven om jou te vertellen. En het is, weet zeker dat je op de juiste plaats bent op het juiste moment.
0: Amen.
1: Gisteren hadden we een heel belangrijk onderwerp. De Bijbel laat ons zien dat er één God is. Waar of waar? Hoeveel geloven dat er één God is? Er is één God. Er is geen andere. Misschien zijn er andere goden in de menselijke gedachten. Maar in werkelijkheid is er één God. En het is de schepper van alles. Hij is de God. Die doet. Die veroorzaakt dat mijn hart klopt. Dat onze longen functioneren. En ik moet u vertellen. Zodat wij het woord kunnen presenteren.
0: Un Dios.
1: Eén God.
0: Uno tiene dos, hermana.
1: Er is geen twee. Deze God heeft gisteravond gezegd in zijn woord dat hij geen andere God is tegengekomen. Mijn vraag is nu: heb je deze God ontmoet? Vanaf Sabbat zoekt hij jou.
0: ayer anoche,
1: so is het gisteravond.
0: Bijbel mostrarnos,
1: heeft de Bijbel laten zien.
0: Que Dios está interesado en gente.
1: Dat God geïnteresseerd is
0: Dios
1: in mens.
0: Creó nuestro man,
1: God heeft ons geschapen.
0: Para por lo menos nos tome decisión,
1: dat wij op zijn minst het besluit kunnen nemen.
0: Die passe eternidad junto con él.
1: Om de eeuwigheid met hem door te brengen.
0: Amen.
1: Amen.
0: ¿Cuántos de nosotros, está curioso, cuántos de nosotros tienen plan?
1: Ik ben nieuwsgierig, hoeveel van ons hebben het plan om voor altijd te leven met God? Laat me uw hand zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Quem não tem plan ainda? Está nada estranho. Quem não tem plan?
1: Wie heeft dat plan niet? Er is niets
0: vreemds aan.
1: Als je het plan nog niet hebt, we bidden met je, we praten met je. Want het is het waard. En we hebben gisteravond ook gezien dat God niet verantwoordelijk is. Niet voor de pijn. Niet voor het lijden. Niet voor de armen. Mensen met een miserabel leven. God is daar niet verantwoordelijk voor. En veel minder voor zonde en dood. God is een God van leven. Amen. Hij is een God die zorgt dat mensen constant leven. En dat mensen kunnen genieten van het leven. Maar jammer genoeg. Zijn er mensen die hun wegen kiezen. Dat wat ze zaaien. Dat ze het ook moeten oogsten. Maar dat valt niet onder God. Waarom? Want God is er. Om ons te informeren. Om ons te leren. Gisteravond hebben wij dat gezien. Weet je wie achter dit alles zit?
0: Dolor,
1: van pijn, lijden, van zonde,
0: morto,
1: van dood.
0: De Bijbel heeft
1: ons gisteren gezegd.
0: Diabel,
1: het is de duivel.
0: Diabel te sungo que mira nos miserable.
1: De duivel wil ons ellendig zien.
0: Diabel te rabia riba nos.
1: De duivel is boos op ons.
0: En no que mira nos.
1: Hij wil ons niet zien.
0: Oh, sabe con?
1: En weet je waarom?
0: Pastor, nos tiene imagen y semejanza de nuestro Padre
1: Celestial. Wij hebben de beeld en gelijkenis van onze hemelse Vader.
0: Door que podal Dios.
1: Doordat hij God niet kan slaan.
0: Esta bate a mi cubo.
1: Dan slaat hij jou en mij.
0: Pero ahora Dios está cubo, Roman.
1: Maar wanneer God met jou is.
0: Diabel te para mira.
1: Dan
0: amen.
1: Moet hij staan en kijken. Amen. Want hij kan je niet aanraken.
0: Lamentablemente.
1: Jammer genoeg.
0: Die opiende.
1: Zijn er velen.
0: No quieren de Dios.
1: Die niet met God, niet met God te maken willen hebben. Antoinette
0: vira simplemente su coibati, Roma.
1: En zij worden zijn speelgoed.
0: Het is in een bieden en een familie en een bieden miserabel.
1: Hij maakt het leven van hun en hun familie ellendig.
0: Dat is het logisch dat papa Cuba weet.
1: En daar gaan we het vanavond over hebben.
0: Wij
1: zien dat God niet verantwoordelijk is.
0: We
1: hebben gezien hoe God alles geschapen heeft dat goed is. De eerste week heeft God alles geschapen
0: dat goed is.
1: Er is niemand die mij kan zeggen dat God iets slechts gemaakt heeft. Alles wat God gemaakt had, was goed en heel speciaal.
0: Sabine, de Bijbel moest er nog.
1: We hebben het gezien, de Bijbel heeft dat laten zien.
0: De duivel is degene
1: die de dingen verandert. En wanneer hij de dingen
0: niet
1: verandert, dan geloven mensen dat veel eerder dan wat God gezegd
0: heeft.
1: Bijvoorbeeld. We hebben gehad over dat hij de dag veranderd heeft van middag naar avond. De duivel heeft de mensen in de wereld ervan overtuigd. Dat een dag verandert midden in de nacht.
0: Christo.
1: Heel zielig.
0: Dus na te cambia.
1: Niets verandert.
0: Maar denk eens die einde. Laat je keren zijn. Denk eens die einde.
1: In de gedachten van mensen. Heeft hij hun dat doen geloven?
0: Ja, en als hij dan keren zei.
1: Hij heeft hun dat doen geloven.
0: Oh, maar ik
1: en ik moet u weer vertellen.
0: Si bota keren zei hoe noche.
1: Als je dit vanavond gelooft.
0: Ik heb het niet samen van mijn moeder met de vergunning. Si bota keren zei hoe noche.
1: Hef je handen niet op om niet, geen schaamte te krijgen.
0: Laga mi sabo com amor.
1: Maar ik zeg het je met liefde.
0: Pabo comprende Dios.
1: Dat je God begrijpt.
0: Si bota keren.
1: Als je gelooft.
0: Con día te cambia.
1: Dat een dag verandert.
0: Jesus ora noche.
1: Om 12 uur in
0: si
1: de nacht.
0: Boloche.
1: Volgens je horloge.
0: Momente,
1: je brein
0: dat de un condition,
1: is dan in een conditie
0: para querer tu mentira.
1: Om

0: Jouw brein, mijn geliefde broeders en zusters,
1: dat een condition,
0: is in een conditie om alle andere leugens te accepteren. Als ik je zeg dat de wereld plat is, dan geloof je mij. Zie je het wel? Stel je voor een platte wereld tussen de ronde zon en de ronde maan. En mensen gaan de discussie met je aan. Dat de wereld plat is. Maar als je bij de rand gaat, pas op dat je niet valt. Als de wereld plat is. Hoe kan je een dag tellen? Want dat de wereld moet draaien om zijn as moet hij rond zijn. Als het plat is, kan het niet draaien.
1: Nog een keer.
0: Wanneer hij omdraait, alles wat erop is, valt om. Maar doordat de wereld rond is, het heeft een zwaartekracht. En dan ook als zij ondersteboven, we weten het niet. Waarom? Want alles om ons heen is hetzelfde. Maar als ik het in mijn brein registreer dat,
1: rondo,
0: is, dat de zon rond is,
1: luna rondo,
0: de maan is rond.
1: Zeg me,
0: hoe kan de maan dag in dag uit draaien om de aarde? Hoe kan de wereld draaien om de zon? In 360 dagen. Om je te laten zien hoe ver de vijand is gegaan. Dat hij mensen kan overtuigen. Dat de wereld plat is. Er zijn helaas discussies. Want ik zeg je dat ze zeggen je dat de wereld plat is. Het is niets vreemds als mensen je zeggen dat je van een aap afstamt. Mensen zijn geëvolueerd vanuit apen. We hebben nog steeds geen aap zien evolueren. Ik heb
1: 60
0: zoveel jaar
1: geleden.
0: Ik heb geen aap gezien die een mens is geworden. Mijn oma en mijn moeder die hebben het ook niet gezien. Het moet in de toekomst nog gaan gebeuren. Stel je voor. Welke aap zal een mens worden? Hoe heet die aap? Van wie is die familie? Laten we serieus zijn. En begrijpen. Dat de duivel de informatie manipuleert. Laten wij naar de Bijbel gaan.
1: Revelación capítulo 2.
0: Openbaring hoofdstuk 12. We gaan een platform neerzetten. Dat je God vanavond kan begrijpen.
1: Revelación capítulo 2, versículo 7 me
0: lees. Openbaring 12, ik lees vanaf vers 7.
1: Y estaba esta guerra del cielo, Miguel y su ángel estaba esta guerra contra el dragón, y el dragón y su ángel estaba esta guerra.
0: En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
1: Inang, versículo 8, inang no prevalece este dragón su ángel y no estaba en el lugar más panang del cielo.
0: Vers 8, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
1: Y el dragón awardo tira abou, e colebra de antigüedad. Quien de tuardo llama diablo y satanás. Quien te gana en el mundo y el aguardo tira a bori batera y su ángel tira a otro con el abo.
0: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus de Bijbel zegt ons hoe alles is begonnen. Wij waren er niet. Wat wij doen is geloven wat God gezegd heeft.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wij moeten het alleen geloven. Want wij waren er niet. Maar we weten dat God waarheid spreekt.
1: Je hebt de die God waarheid spreekt.
0: En het woord van God presenteert de waarheid. Het is aan ons of wij het geloven of niet. Maar de oorlog begon in de hemel. In het huis van God. Daarboven. Een engel. Die niet tevreden was.
1: Lucifer.
0: Hij heet Lucifer. Een speciale engel. Hij zong voor God. In de ochtend, in de middag. God schiep deze engel met muziek in zich. Hij zong alle

0: samen.
1: Tremendo angel.
0: Geweldig.
1: En meeste cantante.
0: Hij was de zanger.
1: En meeste presenteerde melodie.
0: En hij presenteerde melodie.
1: Speciaal, man. Dios ha creado así.
0: Heel speciaal. God heeft hem zo geschapen.
1: Pero dado momento.
0: Maar op een gegeven moment.
1: Angel que sentí.
0: Voelde deze engel.
1: Que Dios estaba dando insuficiente atención.
0: Dat God hem niet voldoende aandacht gaf.
1: Entonces su envidia.
0: En zijn neid.
1: Su jaloezie.
0: Zijn jaloezie.
1: Acumita.
0: Die begon.
1: Fez su mestre, mana.
0: Vanuit zichzelf.
1: E con la chiesali.
0: Kwam dit naar voren.
1: Otro ser cielo per mirar riba je.
0: Er was geen enkel ander wezen in de hemel om, op te, om het voorbeeld over te nemen.
1: Miguel.
0: Maar hij begon jaloers te worden op Michael.
1: Miguel Jesús.
0: We weten Michael is Jezus.
1: Jesús, ahora que tiene imagen humano.
0: Jezus heeft het, de gedaante van een mens. Toen hij in de hemel was, had hij de gedaante van een engel.
1: Lucifer, mirando con Dios, estaba tuvo contacto con
0: el ángel. Lucifer, die zag dat God contact had met deze engel. Die begon met zijn
1: jaloezie.
0: En dit begon zich langzaam aan te ontwikkelen.
1: En op een gegeven
0: moment begon hij met een klikje in de hemel.
1: Groepje.
0: Wanneer mensen dit doen, is het de imitatie van de duivel. Want de duivel is begonnen in de hemel. In het huis van God. En hij dacht, God weet het niet. Dat God het niet begrijpt. Maar hij is vergeten dat God hem heeft geschapen. God gaf hem de ruimte om het kwaad in hem te laten ontwikkelen. Op een gegeven moment begon hij met het plannen van een verkeerd concept. Hij begon met leugen.
1: Creando duda.
0: Twijfel brengen. Wanneer we horen dat er oorlog was in de hemel. Is het niet dat als in het Midden-Oosten met bommen? Het oorlog in de hemel was een oorlog van verkeerde beeldstelling.
1: Informatie dutoso.
0: Twijfelachtige informatie. Toen Lucifer dit heeft uitgezaaid. Als God hem had vernietigd. Bleef het toch in de gedachten van de andere engelen. En God moet dan allemaal elimineren. Want God zijnde.
1: Dat ik laat het desarrollar.
0: Moest hij dit laten ontwikkelen. Deze verkeerde gedachtegang. Zodat elke engel zich kan realiseren. Wat Lucifer begonnen is.
1: En toen zei dat hij era.
0: En dat is, het, is de oorlog.
1: Dat een guerra entre verdad con error.
0: Een oorlog tussen waarheid en
1: mentira,
0: leugen.
1: Romana, en cielo.
0: Leugen is verspreid in de hemel.
1: O Dios, un Dios de verdad, Romana.
0: God is een God van waarheid.
1: Su naturaleza simplemente está amor.
0: Zijn natuur is, van, is gewoon de liefde.
1: Romana, camina bon amor, bo mestre en verdad,
0: waar je liefde hebt, moet je waarheid vinden.
1: Y camina bon verdad, bo mestre en amor,
0: waar je waarheid vindt, moet je liefde
1: pues
0: vinden.
1: Voor die otro.
0: Je kan ze niet scheiden van
1: elkaar. Dios mestre, la que desarrolle.
0: Daarom moet God dit zich laten ontwikkelen.
1: Finalmente,
0: zodat uiteindelijk.
1: Dios se llama reunión, Dios se llama reunión.
0: God heeft een vergadering bijeengeroepen. En heeft gezegd tegen de engelen die bij hem willen blijven. Een besluit moeten nemen. En degenen die bij Lucifer willen horen moeten een besluit nemen.
1: Amen.
0: Amen.
1: In het
0: leven moet er een punt komen dat je een besluit wil nemen waar je de eeuwigheid wil doorbrengen. Of je brengt het door met God. Of je brengt het door ver van God. God heeft de vergadering
1: ingeroepen.
0: Een derde deel heeft gekozen om met Lucifer te blijven. Want misschien heeft hij. Misschien is wat hij zegt correct.
1: Oké, Dios dice oké.
0: God zegt oké.
1: Maar dos tercera parte queda escoge para con Dios.
0: Het ander deel heeft gekozen voor God. En om dan te begrijpen. De omstandigheden die in de hemel
1: waren.
0: Lucifer heeft verdeeldheid gebracht.
1: Camino siempre de armonía.
0: Waar er altijd harmonie was.
1: Unidad.
0: Eenheid.
1: Amor,
0: liefde,
1: bendición,
0: zegen,
1: gozo,
0: vreugde,
1: Lucifer
0: heeft Lucifer
1: cometido de su egoísmo,
0: door zijn egoïsme,
1: su orgullo,
0: zijn hoogmoed,
1: tres, churuma,
0: heeft hij verdeeldheid gebracht.
1: Op jammer.
0: Heel jammer.
1: Pero Dios tiene la que desarrollar.
0: Maar God moest het zich laten ontwikkelen.
1: Ordicom.
0: Waarom?
1: Lucifer sinti.
0: Want Lucifer voelde.
1: Si Dios ponía adoración,
0: dat als God aanbidding kon krijgen.
1: Dios ponía atención,
0: dat als God de aandacht kon krijgen. Ik het ook wil.
1: Niet aan beke.
0: Ik wil het ook.
1: Oscar de León canta un cantica. Oscar de León.
0: Oscar de León heeft een lied gezongen.
1: Quítate tú. Quita abu pa pone ami.
0: Oh, verwijder jezelf om mij te plaatsen.
1: En de boom, paech, dat wordt een engel privilegia.
0: Het is niet goed omdat hij een engel was met voorrechten.
1: Engel dat wordt aan de mandretje die Dios.
0: De engel aan de rechterkant van God.
1: Het wordt een kant.
0: Hij zong.
1: Het wordt een kerubin corridor.
0: Hij was een bedekkende
1: cherub.
0: Hij beschermde de wet van God. Dat was niet voldoende. Hij wilde God zijn plaats zelf hebben. En om God zijn plaats te hebben, moet je God daarvan
1: afstoten.
0: En hij is een oorlog begonnen in de hemel. En hij veroorzaakte.
1: Difamando.
0: En hij zij vormde.
1: Een nombre precioso de Dios.
0: Vormde de bijzondere naam van God.
1: Duda,
0: en hij bracht twijfel.
1: In de
0: gedachten van een derde deel van de engelen. De Bijbel zegt niet hoeveel een derde deel is. Maar wat we weten, het waren heel veel engelen. God bleef met drie vierde deel.
1: En een derde
0: deel ging achter Lucifer. De Bijbel zegt ze werden uit de hemel geworpen. Ze werden op de aarde geworpen.
1: Oké. Maar wat was het plan van Lucifer?
0: Het plan van Lucifer was het volgende. Kijk wat hij zegt in zijn hart. Ik zal in de hemel opstijgen. Ik zal mijn troon hoger stellen. Dan de sterren des hemels. En ik zal op de heilige berg zitten. Het gedeelte heel ver in het noorden. Een engel die alles had. Een engel die privileges had die andere engelen niet hadden. Maar hij kon zijn egoïsme niet onder controle houden. Hij wilde God weghalen van zijn plek. God is de schepper.
1: Lucifer ta e criatura.
0: En Lucifer is het.
1: Pero jamás nunca un criatura puede brincar contra su creador.
0: Nooit zal het schepsel kunnen vechten tegen de schepper. Soms zie je het kind dat we vechten tegen de ouders. Die kan het in kracht winnen. Maar niet in kennis en ervaring. Zoals mijn oma zei. De zon die jij hebt gezien. De zon die zij heeft gezien. Ik heb geen enkele gezien. Degene van mij heeft ze alle gezien. Ze zegt. Wanneer ik dood ben, zie ik ze niet meer, maar ik heb degene gezien voor jou.
1: En
0: mijn moeder zei, mijn kind, je zal altijd mijn kind zijn. Nooit zal je stoppen mijn kind te zijn. En laat me je iets vertellen. Ook, je zal me nooit in leeftijd kunnen evenaren. Waarom? Ook al heb je twee keer, word je twee keer jarig, ik blijf vooruit lopen. Dat zei mijn moeder. Ook als sterf ik. Ik ben één jaar dood. Je haalt me nooit in.
1: Sí, okay, que mi romana nunca.
0: Dus nooit.
1: Nunca lo no puede llegar por mayor Roma.
0: Nooit zal je ouders
1: kunnen halen.
0: Altijd zal je het kind krijgen. Je kan kinderen krijgen. Je kan kleinkinderen hebben.
1: Maar nunca Roma lo puede igual que por mayor Roma.
0: Maar nooit zal je gelijk zijn aan je ouders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lucifer
0: heeft de hemel
1: vergiftigd. Ja, maar hij heeft een kus.
0: En Vandaag op deze wereld is hetzelfde. Mijn broeders en zusters. De Bijbel wil ons doen begrijpen.
1: Dat ons
0: brein op een heel speciale manier functioneert.
1: Informatie.
0: Is leven. Ons brein werkt niet zonder informatie. Gebaseerd op informatie ben je hier vandaag. Op basis van informatie heb je de kleding aan die je nu aan hebt. Gebaseerd op informatie heb je je kapsel zoals je het nu hebt. Jouw kapsel zoals je
1: het
0: nu hebt. De combinatie wat je hebt.
1: Informatie.
0: Het leven draait niet zonder informatie. Wij moeten dit begrijpen. Zowel God als Lucifer gebruiken informatie. En hier moet je begrijpen. God gebruikt informatie.
1: Lucifer heeft informatie.
0: Satan gebruikt informatie. Want beiden weten hoe ons brein functioneert. Wat je moet onthouden is. Je hebt één verstand. Je hebt niet één verstand voor informatie van God. En eentje voor informatie van de duivel. Je hebt één verstand. Je kan het ook niet in tweeën splitsen. De helft voor God. En de helft voor de duivel. Dat gaat niet. Of alles voor God. Of alles voor de duivel. Kunt u mij volgen? Dus je kan jezelf niet delen. Je kan je brein niet delen. Nu. Informatie. Wordt geproduceerd.
1: Pensament.
0: Gedachten.
1: Pensamento.
0: Het denken.
1: Produceert.
0: Ideeën. Gaat het goed?
1: Ideeën.
0: Produceren.
1: Habito.
0: Gewoontes.
1: Habito nan.
0: Gewoontes.
1: Produceren. Costumer.
0: Ja, het is hetzelfde, gewoontes.
1: Costumer dan.
0: Ja.
1: Costumer dan.
0: Gewoonten.
1: Produceren.
0: Karakter. Produceert.
1: Destino.
0: Bestemming.
1: Daarbij troeven.
0: Nog een keer.
1: Informatie.
0: Produceert gedachten.
1: Pensamento.
0: Gedachten.
1: Produceren
0: ideeën.
1: Ideeën.
0: Produceren gewoonten.
1: Abitonan.
0: Gewoonten. Produceren handelingen, blijvende handelingen.
1: Costumeren.
0: En de gewoonte. Produceren het karakter. En het karakter. Produceren de bestemming. Geef geen antwoord, denk erover na.
1: Maar Dios cambia por destino.
0: Dat God jouw bestemming verandert. Wat moet God veranderen?
1: No. Informatie, Roman.
0: De informatie, niets anders.
1: Niet de karakter van God
0: verandert. God doet informatie
1: veranderen.
0: Alles wat God doet in
1: je
0: leven is gebaseerd op informatie. Want je hebt je gevoelens. Je ogen. Je oren. Je neus. Je gevoel. Alles werkt op informatie.
1: Amen.
0: Ik zie dat niet iedereen heeft begrepen.
1: Informatie.
0: De duivel heeft deze wereld onder zijn controle. Gemanipuleerd.
1: Door informatie.
0: Nu.
1: Dios también usa información.
0: God gebruikt ook informatie.
1: Maar
0: God zijn informatie is waarheid.
1: Amen.
0: Amen.
1: Diabels informatie is mentira, falsificación, manipulación.
0: De informatie van de duivel is leugen, falsificatie en manipulatie.
1: Es esto lo que el diablo está haciendo.
0: Dat is wat de duivel doet. En hij zorgt ervoor. Dat waar er één waarheid is.
1: Mentira.
0: Hij 10 leugens heeft.
1: Deus de misericórdia, verdade, romana.
0: Verdade
1: é suficiente.
0: Eén waarheid is voldoende.
1: O diabo se sabe.
0: Maar de duivel weet.
1: Você tem 10 mentiras.
0: Dat als hij 10 leugens
1: heeft. Romana, dat is foi tão gota. Hopi malu.
0: Dan ga je van de ene die heel.
1: Trinta de som, mais ou menos bom.
0: Naar diegene van ongeveer goed.
1: O tamanho da malu.
0: En dat is ook slecht.
1: En
0: je gaat van
1: die
0: ongeveer goed.
1: En je gaat
0: naar eentje bijna goed. En dat is ook
1: slecht. En wanneer
0: en je leven eindigt.
1: En je
0: hebt nooit de waarheid gevonden. Want je wilt beide hebben.
1: Je
0: wil een beetje waarheid.
1: Algo de mentira.
0: En een beetje van de leugen.
1: O porque, hope verdade,
0: of je wil heel veel waarheid.
1: Un mentira.
0: En één leugen.
1: Roman pone un batata por ti.
0: Zet één bedorven aardappel.
1: Un saco de batata de 200 batata.
0: In een zak met 200 aardappelen.
1: Wakige batata por ti das que é 200 batata na.
0: Kijk wat die ene bedorven aardappel doet met die andere 200 aardappelen.
1: Eta por ti 200.
0: Hij bederft alle 200.
1: Pregúntalo.
0: En nu is de vraag.
1: Die kon Sem batata não é cota bom.
0: Waarom zullen die 200 aardappelen niet goed zijn?
1: Não precisa é batata cota malu.
0: Die slechte aardappel niet verbeteren.
1: Heffa hard tamo.
0: Oh, heffa hard.
1: Tem algum menino que diz assim, gostura com a água.
0: Er komt iemand en niet hatje en we zijn allemaal ziek.
1: Nós todos alubra, nós somos pegue.
0: We zijn allemaal gezond, maar we kunnen diegene niet.
1: Papo compre de com malu, automaticamente sempre está pegando malu.
0: Dus het kwade blijft altijd vasthangen. Daarom heeft de duivel zoveel voordeel.
1: Mensen
0: haken veel eerder vast aan de slechte dingen dan de goede. En dat is wat ik wil dat u
1: begrijpt.
0: Het enige wat ik elke avond kan doen is informatie
1: gebruiken.
0: Ik kan je niet dwingen. Ik kan je niet intimideren. Ik kan je niet verplichten. Informatie moet ik gebruiken. En God voor 6000 jaar gebruik God alleen maar informatie. Want liefde dwingt niet. Het loopt een risico. Maar het verplicht niet.
1: Want Deus não abriu vida.
0: God heeft uw leven gegeven.
1: Na minha vida.
0: God heeft mijn leven gegeven.
1: Pero por que força não está nada? Força não está nada?
0: Weet, maar zie je wel dat hij ons niet dwingt om iets te doen? Hij probeert ons ervan te overtuigen. Gebaseerd op informatie. Maar je moet uiteindelijk weten dat er een... Een bestemming is dat je moet bereiken.
1: Moet een destino alcançar,
0: je hebt een bestemming dat je moet bereiken.
1: A única maneira para Deus cambiar destino,
0: en de enige dat God jouw bestemming kan veranderen.
1: Para vou alcançar caminho Deus que vou chegar,
0: om te komen waar God wil dat je komt.
1: Tá com informação.
0: Is met informatie.
1: Se de, dois semanas aqui,
0: dus deze twee weken.
1: Lo que Deus te vai usar de informação, Roman.
0: Wat God gaat gebruiken is informatie.
1: Nada outro.
0: Niets anders.
1: E no por.
0: Hij kan niet.
1: Es un Dios todopoderoso.
0: Hij is een almachtige God.
1: Trajo mucho más grande lo que mi cubo por capta.
0: Hij heeft grotere dingen gemaakt dan wij ons kunnen indenken.
1: Pero pedir con mi cubo,
0: maar om met u en mij bezig te zijn, moet hij informatie gebruiken.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het
0: is het waard dat u dit begrijpt.
1: Genesis. Capítulo 2.
0: Hoofdstuk 2.
1: Genesis 2, capítulo 2, versículo 9, 16 e 17.
0: Genesis 2,
1: 9, 16
0: en...
1: Genesis 2, nós vamos ler esses três versículos. 9, 16 e 17.
0: Genesis 2, 9, 16 en...
1: 17. Ok? 9. E for de suela, Senhor, Deus, assim, nasce turpalo, que está agradável para a vista e bom para a comida. Também é palo de vida, meme de off, e é palo de conhecimento de bom e de mal.
0: Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 16.
1: E Senhor Deus a ordena a homem pisando, de tur palo de off, e vou mais comer livremente. 17. Pero, de epalo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. Para sombra, e dia que o come for de je, lobo muri seguro.
0: En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, Daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Laten we beginnen bij het begin.
1: Dios no creó nada malo, amen.
0: God heeft niets
1: slecht gemaakt.
0: De boom
1: had een nummer.
0: Het had de naam.
1: Die conocimiento,
0: kennis.
1: Die bon y malo.
0: Van goed en kwaad.
1: So Dios no creó nada mal.
0: Want God heeft niets slechts geschapen.
1: Pero Dios no tiene un papi así ni para no comprender.
0: Maar God moest het zo noemen begrijpen.
1: E pali de diferente voor dit otro palo.
0: Dat deze boom anders was van de andere bomen.
1: ¿Quién estaba tratando? Dios estaba así.
0: Wat wilde God doen?
1: Dat jonge engel desviado in cielo.
0: Er was een engel afgeleid, afgedwaald in de hemel.
1: Dragon, eh, dragon.
0: De draak.
1: Lucifer.
0: Lucifer.
1: Así está.
0: Zo is
1: lo
0: het.
1: Que Dios quiere hacer, humana.
0: Wat God wilde doen.
1: Permitigo Adam con Eva.
0: Toestaan dat Adam en Eva.
1: Dat die libertad escoge.
0: Die de vrijheid hadden om te kiezen.
1: Mostrele.
0: Hem konden laten zien.
1: Libremente.
0: Uit vrije wil.
1: Con astime.
0: Dat ze van hem houden.
1: Door die obedecer.
0: Door gehoorzaam te zijn.
1: El primer ley que Dios abingo.
0: Aan de eerste wet die God in u
1: El primer mandamiento que Dios abingo.
0: De eerste gebod dat God heeft gegeven.
1: Tur palo moet die mag komen libremente.
0: Van alle bomen mogen hij vrij eten.
1: Die bo komen voor die palo aki. Ese palo conocimiento bon y malo.
0: De dag dat u eet van deze boom. De boom van kennis en goed en kwaad.
1: Wat moet u zeker.
0: Dan loop je een risico.
1: Informatie.
0: En dat was informatie.
1: Que Dios está la gran trompeca.
0: God laat ze niet struikelen.
1: Dios está pisanan promé.
0: God zegt ze eerst.
1: Él dona una vida.
0: Hij heeft ze leven gegeven.
1: Él dona una libertad.
0: Hij heeft hun de vrijheid gegeven.
1: Pero que para comprender.
0: Maar hij wil dat ze begrijpen.
1: Que un ángel.
0: Dat er een engel is.
1: Was coge para mundo.
0: Die heeft gekozen voor deze wereld.
1: Para su lugar de viva.
0: Om als plek om te wonen.
1: Ante ángel sin misericordia quindi.
0: En deze engel heeft geen genade met de mens.
1: Si da Dios custibanan.
0: God houdt van hun.
1: Quiere protegeren.
0: En hij wilde hun beschermen.
1: Door die concentraat en prueba un camino.
0: Door de beproeving op één plek te plaatsen.
1: De palo.
0: De boom.
1: Yama.
0: Genaamd.
1: De palo de conocimiento bon y malo.
0: De boom van kennis van goed en kwaad.
1: Caro Dios te pise dan.
0: God heeft een
1: gezegd. Tu otro palo vos te mag y comer.
0: Van alle andere bomen mag je eten.
1: Es aquí no.
0: Maar van deze niet.
1: Si da de problema en mente,
0: dat was
1: amor.
0: Het eerste gebod van liefde.
1: Wordt dat nou hoor.
0: En nu is het aan hun.
1: Dan tengo nos timo Dios.
0: Zolang wij van God houden.
1: Nos not atende que pali.
0: Dan houden wij ons niet bezig met die boom.
1: Simpel.
0: Simpelweg.
1: Tur otro palo no te mag y come.
0: Alle andere bomen mogen
1: no
0: van eten.
1: Nos unimos punto mes.
0: Hoeven niet eens te
1: vragen. Llega, arranca, come.
0: Kom, pluk en eet.
1: Si lo que Dios avisa.
0: Dat is wat God gezegd heeft.
1: Pero.
0: Maar.
1: Dentro de palo dan één.
0: Van al die bomen.
1: Dat is un palo.
0: Was er één boom.
1: Con tanto que tiene cuenta con él.
0: Daar moesten ze rekening mee houden.
1: Estaba media off.
0: Hij was in het midden van het
1: hoofd. Banda die palo de vida.
0: Naast de boom van het leven.
1: En case, en case.
0: Voor het geval.
1: Acaso por brúa.
0: Stel nou dat je
1: je
0: eet van de boom
1: van kennis.
0: Conocimiento. Alsjeblieft, hou je niet bezig met de boom van kennis van goed en kwaad. En de mensen zijn raar, hè? Vind je niet?
1: Dos ser perfecto, hè?
0: Perfecte wezens, twee.
1: Pero man, ene te vervelo.
0: En mensen zijn echt lastig. Maar
1: die praat die contour in mandamento dan casi ta 8 die dan te bisa no, no, no, no y no.
0: Er zijn ongeveer 8 geboden die zeggen nee, nee, nee, nee.
1: Pues el primero que Dios dijo, no, no, ta ta un tropic, na, tropica, toch, na, che.
0: De eerste die God heeft gezegd, nee, toch zijn ze daar overheen gestruikeld.
1: Dat is mi corda.
0: Het doet me denken.
1: Een
0: paar jaar geleden woonden we hier in Nederland.
1: En
0: zaterdagochtend. Ik heb mijn les geleerd, maar ik heb ook mijn zonde beleden.
1: En toen, de auto moet gekeurd.
0: De auto was niet gekeurd.
1: En toen, bij misa.
0: En ik moest naar de kerk.
1: Toen zal ik Vladingen binnen
0: Krooswijk. Naar Vladingen, naar Krooswijk.
1: En toen, Romana me zei centen dat ik zwak de zaak.
0: Het geld was een beetje. Iets minder.
1: De auto had geen gasoline.
0: De auto had geen gasoline.
1: En toen met die Jesus, misak van drabe komi.
0: En ik zei, Jezus, ik weet dat je niet boos zal worden op mij.
1: Missa mi tabai.
0: Maar ik ga naar de kerk.
1: Als de Señor. Proteja mi tu amiga misa.
0: Bescherm mij dat ik bij de kerk mag aankomen.
1: Tu hermana me trinta de auto,
0: ik stapte in de auto met mijn gezin.
1: En toen was dat in mij.
0: En weet je soms.
1: Como ende wat misa.
0: Als mens zeg je.
1: Laat
0: me God een beetje helpen.
1: Laat
0: me binnen doorrijden.
1: Ik reed
0: binnendoor. Ik kwam ergens midden in Rotterdam. Ik was al voorbij Centraal
1: Station.
0: Plotseling zag ik een politieauto. Ik bleef rijden.
1: Como decimos, me daba despil.
0: Me
1: miré al lore, mi tras.
0: Exacto, que achter me aankwam.
1: Me digo mi familia.
0: Ik zei tegen mijn familie.
1: Tinha auto e polícia me trak. No drei wak para trás. Mi mamá dice no drei wak. La que cansada mi ruma.
0: Ik zei tegen mijn familie. Keer niet om en kijk niet om. Er is een politie achter ons. Liever had ik ze gezegd. Kijk om, want ze keerden allemaal en keken om.
1: Dat was niet een koro, man.
0: Het was net als een koor. Iedereen deed jab.
1: En de politie
0: kwam
1: achter me aan.
0: En de politie kwam achter me aan.
1: Want bij een verbaal ten porte misa.
0: Ik heb een procesverbaal gekregen voor de deur van de kerk.
1: Ik net zie de misa met dat bij.
0: Ik zei ja, ik ga naar de deur. Ik zeg ja, ik ga naar de kerk. Hij zegt, vraag je zegen over de procesverbaal.
1: Dus
0: je kan geen kwaad doen in naam van God.
1: En dat bestaat, Roman.
0: Het bestaat niet.
1: Dios
0: God
1: gaat
0: niet, kan het niet met je eens zijn.
1: Papa, no hace ni siquiera el mínimo, bien por.
0: Om zelfs niet het beetje te doen, dat hij kan niet.
1: Su naturaleza no te permitía, Roman.
0: Zijn natuur staat dat niet toe.
1: Roman, si vos querés malo,
0: als je kwaad wil doen,
1: y vos confieste, mi sabo que está malo,
0: en je brein zegt, je geweten zegt tegen je dat het kwaad
1: Dios
0: is,
1: nunca no acompañaba.
0: Weet dat God jou niet zal vergezellen.
1: En no por.
0: Hij kan niet.
1: En no por.
0: Hij kan niet.
1: No está su naturaleza.
0: Het is niet zijn natuur.
1: Ze hebben ook Lucifer.
0: Dus toen Lucifer besloten heeft dat hij wegging. God wilde zijn twee kinderen beschermen. Hij heeft ze net geschapen. Hij zegt, oké, ik zet de beproeving op één plek. En hij heeft ze toen gezegd.
1: Kom je voor je palo?
0: Eet van alle bomen.
1: Pero no come for die palo aquí.
0: Maar niet van deze boom. De dag dat je hiervan eet, ga je sterven.
1: Maar de Bijbel zei ons.
0: De Bijbel zei ons
1: gisteren.
0: God trekt zijn woorden
1: niet terug.
0: Als hij het heeft gezegd, moet hij dat toepassen.
1: En God verwacht.
0: En God verwacht.
1: Adam y Eva lo disfrutaron de todo palo.
0: Dat Adam en Eva zouden genieten van alle bomen.
1: Van pensé con que junto.
0: Ik heb, laten we het hierover nadenken.
1: Van supone.
0: Stel je nou voor.
1: Dat die mil palo, dat die mucho más. Dat die mil palo die hoeft te eten. Mil.
0: Maar stel 1000 bomen.
1: Oké, dan toch eens komen. Alleen een palo uno.
0: Ze eten vandaag bij boom 1.
1: Mañana palo 2.
0: Morgen boom 2.
1: Palo 3.
0: Boom 3.
1: Sucesivamente, Romana. Ahora no llega, Romana, na un año.
0: Wanneer ze een jaar hadden bereikt. Een jaar.
1: Ongeveer
0: 300 zoveel dagen. Moesten ze de smaak van boom 1 al zijn
1: vergeten.
0: Dus je kan weer terug naar boom 1 gaan. Probeer te begrijpen, ze hebben maar 300 zoveel bomen bereikt. Er was geen rechtvaardiging om van die ene boom te eten. Maar toen God hun zei, heeft de duivel ook gehoord. De duivel zei yes. Ik weet nu waar ik ze moet pakken. Als ik hun laat eten van die boom, dan kunnen ontkomen zij niet.
1: Dios no cambia,
0: want God gaat niet veranderen.
1: En castiga,
0: hij kan niet blijven zonder
1: te zien.
0: Hij moet ze laten sterven.
1: Romano, te la garra, Dios, en
0: hij heeft God gewonnen. Zoals hij vandaag doet. Vandaag zijn er niet één, maar twee. En de duivel weet heel goed wat hij moet doen.
1: Para que tú.
0: Jij kan niet
1: stilstaan.
0: Maar de duivel heeft geen tijd.
1: Exactamente que tengo.
0: Hij weet exact wat hij moet doen.
1: Romano, si un trompeca, un mandamiento
0: als
1: een
0: gebod hen doen, heeft doen struikelen.
1: Romano, si Jesus, que die
0: zonder Jezus kan je die 10 niet behalen. Daarom wil Jezus dat je begrijpt dat hij naast jou wil
1: Romano,
0: staan. We kunnen dan begrijpen.
1: Dios avisa y la ordena.
0: God heeft gezegd, ik heb jullie opgedragen. Het was geen verzoek. Het was geen mening.
1: Sino un orden.
0: Maar een opdracht.
1: Un mandato.
0: Een opdracht.
1: Un mandamento.
0: Een gebod.
1: Die vos dan komen,
0: de dag dat je eet,
1: seguramente vos
0: zal je zeker sterven.
1: Genesis 3.
0: Genesis 3.
1: Genesis 3.
0: Genesis 3.
1: Wat de Bijbel te bezoeken, versículo 1 tot 5.
0: Kijk wat de Bijbel zegt, vers 1 tot 5.
1: E agora colebra, esse Satanás, colebra, tava tata mais astuto, que tur outro bestia de sabana, que o Senhor Deus atraja. E ela disse, mulher, escuta bom, romana, com e com lembra da comissão, conversação com Eva.
0: Luister hoe de slang begint met een conversatie met Eva.
1: De verdade, Deus avisa. Bomo mag come voor ningún palo.
0: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof.
1: Romanang.
0: Mijn broers en zusters.
1: Lucifer te comenzar con pregunta.
0: Lucifer begint met een vraag.
1: Da verdad?
0: Is het waar?
1: Que Deus abençoe vocês?
0: Dat God jullie heeft gezegd.
1: Vocês não têm mais de comer nenhum palo.
0: Dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten.
1: Sempre diabel.
0: Altijd.
1: Lo verifica.
0: Zal de duivel verifiëren.
1: Que você é verdade.
0: Als je de waarheid weet.
1: Ou você é coisa correcta.
0: Of als je het correcte weet. Als je het niet weet, telt het voor jou
1: niet.
0: Als je het niet weet.
1: Para está ele que está picando na conta. Para está ele aqui. Para
0: dat zo staan. Een zonde is.
1: En dat conta
0: dan telt het niet.
1: Pero ora bossa.
0: Maar als je het weet.
1: Você,
0: dat als je het doet.
1: Si conta.
0: Dan telt het voor jou.
1: Informatie.
0: Informatie.
1: Bono boninga.
0: Je kan niet ontkennen.
1: God zorgt
0: ervoor dat we begrijpen.
1: Dat
0: wat de vijand doet.
1: Hij
0: verspreidt informatie.
1: En
0: zo controleert hij de
1: omstandigheden. Hij
0: controleert jouw leven en mijn leven.
1: Information.
0: Met informatie.
1: Oh
0: ja, weet je, ik hou me niet bezig met de duivel.
1: Maar de
0: dingen die je hebt gedaan, dat heeft hij
1: jou geleerd.
0: Het is zijn informatie. Het is niet van God.
1: En
0: zo manipuleert hij.
1: Stel
0: je nou voor.
1: Luister
0: naar de vraag.
1: Want
0: hij weet wat de
1: vraag is.
0: Dat het niet zo
1: is.
0: Maar hij weet ook dat het niet zo
1: is. Sa seguro que Eva saco nota sina.
0: Maar hij wil zeker weten dat Eva weet dat het niet zo is.
1: Por el lograje,
0: dat wanneer hij haar heeft
1: overhaald,
0: dan kan Eva niet zeggen, ik wist het niet.
1: Hallo. Geen
0: zonde overvalt je in verrassing.
1: Geen
0: van ons kan een zonde begaan zonder het te weten.
1: Want
0: dan telt het
1: niet.
0: Elke zonde die je praktiseert. Of je vindt het leuk.
1: Of die manier om
0: ja te
1: zeggen.
0: Het is een keuze die je
1: maakt.
0: Zondigen
1: is een
0: keuze. Kunt u me volgen?
1: Het
0: is een beetje stilletjes hier.
1: Kunt
0: u mij
1: volgen?
0: Zondigen is een
1: keuze.
0: Je kiest ervoor om te
1: zondigen.
0: Je kan ook kiezen om niet te zondigen.
1: Het
0: is een keuze.
1: Maar
0: meestal is het net op iets wat je
1: wacht.
0: Net hetgene dat je
1: verwacht.
0: Ik keek alleen maar en het smaakt hetzelfde als
1: een vroeger.
0: Je wilde het al lang.
1: Sommige
0: mensen. Ze roken
1: niet.
0: Maar wanneer de rook voorbij komt, doen ze een beetje.
1: Wacht, het smaakt een korbe. Pan serieus, Roman.
0: Laat het serieus zijn, je weet het.
1: Je
0: staat te kijken hoe ze de alcohol inschenken. Wanneer je de schuim van de bier ziet, begin je al je
1: tong te
0: likken. En wanneer je vele dagen gaat, dan probeer je het
1: uiteindelijk.
0: Het is je verleiding.
1: Se nós põe piedra remo ratval para
0: curar. Geloof je dat het rechtvaardig is om een steen te zetten op een rattenval?
1: Zit in justitie, Roma.
0: Dat is onrechtvaardig.
1: Zie of nou?
0: Waar of niet?
1: Você era tonto bisa banseiro, sim, Roma.
0: Laten we nou eerlijk zijn.
1: Mita bestia.
0: Ik ben een dier.
1: Permita che bestia tampoco,
0: maar, toch? Zo dierachtig ben ik ook wel. Zet op zijn minst iets wat ik kan
1: eten.
0: Ik sterf liever met de volle
1: maag.
0: Maar het is toch vreselijk dat je een steen zet om een rat
1: te vallen. En
0: dat is wat de Satan doet.
1: Hallo? De
0: wat je leuk vindt, dat zet hij.
1: En dat perde tempo, Roman.
0: Hij verliest geen tijd.
1: Problemen dat horen, Bobira. Bokos.
0: Problemen wordt het wanneer het iets van jou
1: wordt.
0: Het kost jou wat.
1: Bobira, bai.
0: Om het te laten staan.
1: Je
0: gaat weg en je komt terug.
1: Taboko.
0: Het is iets van jou.
1: En
0: daar wil God dat je begrijpt dat hij je
1: wil helpen. We hebben
0: geen kracht op ons eigen.
1: Want
0: toen hij Eva
1: vroeg,
0: wilde hij
1: verificeren of
0: Eva de juiste informatie
1: had. Versículo 2.
0: Vers 2.
1: Eva zei niet eens
0: Eva zei
1: heel veel tijd. Maar ze hebben nog wel rato. Die fruta, die palo nang. Die hoofd nos voorkomen. Wacht, bon, versículo 3. Pero, die palo, die fruta, die palo. Kuta, que de meme die hoofd, esse caminho não tá para aí. Dios avisa, posso no mister come, DJ, nimi shikune, pa posso no muri.
0: Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven.
1: Irmanang, Eva contesta.
0: Eva gaf antwoord.
1: 99%
0: waarheid. Met één woord van haar eigen versie.
1: Verdad Dios avisa.
0: God heeft werkelijk gezegd.
1: Dat je van
0: alle bomen mag eten.
1: Verdad Dios avisa.
0: God heeft werkelijk gezegd. De dag dat je hiervan eet, dat je zo
1: ver.
0: Dat je zo ver. Maar nergens.
1: Dios avisa.
0: Heeft God gezegd.
1: Noem ik.
0: Om het niet aan te raken. Dat was haar versie.
1: Yes, zegt,
0: ja, daar kom ik naar binnen.
1: Cambia. Voluntad de Dios.
0: Zodra je de wil van
1: Palabra
0: God
1: wijzen, de Dios.
0: Het woord van God wijzen,
1: Consejo de Dios.
0: Het advies van God
1: wijzen,
0: en je zet een stukje van jou erin.
1: Bota poncha na base para. Ya bota ponchabo na base. Ya bota ponchabo. Poncha da, ahora tres strike. Baseball. Tres strike.
0: De duivel zal je
1: out. Juist.
0: Out.
1: Het is bon.
0: Oké, jullie hebben het begrepen.
1: Ja? Komt er bijna gool naar Hollandes. Ta gool? Oké, ik ben Romanen. Lokken ons mensen komen dit aan.
0: Wat we moeten begrijpen is.
1: Kusi Dios bijna na.
0: Als God nee zegt.
1: Roman dan na.
0: Is het nee.
1: Si bo bijna na.
0: Nee.
1: Pero, wat dat ding.
0: Maar, dan ben je
1: erbij. Is het een probleem? No, din pero. Dios bijna pero.
0: Maar God
1: heeft niet
0: pero gezegd. Nee,
1: of
0: hij zegt ja.
1: Bob is een si? Ja, oké. Wat een ding!
0: Dan heb je een probleem.
1: De koeiabelke!
0: En dat is wat de duivel
1: wil. Informatie. Manipulatie. Dios is een nota, no?
0: God zegt nee, dan is het
1: Dios
0: nee.
1: Dios is een si, dan si.
0: God zegt ja, dan is
1: punto.
0: Het ja. Punt.
1: Tenen uw opinie, papo.
0: Hou je mening
1: van jezelf. Voluntad de Dios.
0: Doe de wil van God.
1: Dios sempre sabe melhor.
0: God weet het beste.
1: Eva in kaden. No mishi.
0: Er staat, Eva heeft er aan toegevoegd niet aanraken.
1: Je bent op een labelabel, hoe leuk!
0: Met andere woorden, ze heeft een luik geopend. En het was voldoende dat de vijand binnen kon komen. De originele versie was.
1: No come.
0: Niet eten.
1: Logisch,
0: om te pakken
1: wat
0: je moet aanraken. Maar dat heeft
1: wat te maken.
0: Je logica kan je niet toevoegen aan het woord van God.
1: Versículo 4.
0: Vers 4.
1: Je colebre hoor.
0: De slang echter.
1: Satanás usando de colebre como medium. Je colebre disse muy. Ha. Seguramente vos solo no morir.
0: De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geen zin sterven.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Pastor Manang, sigula sigi papi ko Eva.
0: Terwijl hij met Eva sprak,
1: Eva bin komponde,
0: begreep hij.
1: Kuta pastor eko me fruta e.
0: Omdat hij van het vrucht gegeten heeft.
1: Etting habilidad papia.
0: Dat hij de mogelijkheid heeft om te spreken.
1: Ja, Eva had die habilidad, papa. Eva. Ik wil dat voor papa. Ja.
0: Dus Eva dacht, doordat hij van een vrucht heeft gegeten, had hij de mogelijkheid om te spreken.
1: Dat was sufficiënt, Roman.
0: Het was voldoende.
1: Also, ja, Eva, maar je terrein ook,
0: want Eva was al op het terrein. Door haar versie in het woord van God te stoppen.
1: Zo mensen dat abrir, Roman.
0: Ze was al open voor deze informatie. Het was makkelijk dat de duivel haar kon voorliegen. Als de vijand zou proberen te komen door het woord van God. Hij kan niet. Maar door onze eigen meningen komt
1: hij binnen.
0: Door onze formula. door onze formules,
1: manier
0: van redeneren.
1: Hij
0: weet dat hij niet bij God kan komen, want het woord van God
1: is recht.
0: Het woord van God verandert niet.
1: Ons
0: probleem als mensen. Hoe interpreteren wij het? En daar komt de vijand altijd
1: naar binnen.
0: De manier waarop wij het woord van God interpreteren. Daarom heeft hij gezegd, jullie zullen niet sterven.
1: Versículo 5.
0: Vers 5. En nu komt hij ermee.
1: Pasombra Dios saco e dia que você come DJ, você ovo lo abre e você lo tam maneira Dios, conociendo bom e malo.
0: Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn kennende goed en kwaad.
1: Eva mensen poneer bij camin da cava.
0: Eva heeft hemzelf geleid op deze weg.
1: Jonge ding.
0: Heeft haar verder aan toegevoegd.
1: Etapa da para debil cava de rante.
0: Ze was al zwak voor de vijand.
1: Doordat
0: ze haar eigen mening aan heeft toegevoegd.
1: Als
0: ze had gezegd. God heeft gezegd.
1: Dan had
0: de duivel een andere formule moeten
1: gebruiken.
0: Maar doordat ze gecombineerd
1: heeft.
0: Haar vers.
1: Met
0: het woord van
1: God. Dan
0: was ze al helemaal verzwakt voor de vijand. Weet jullie hoe Jezus overwonnen heeft? Jezus is niet afgeleid. Er staat geschreven. Als je niet leeft volgens er staat geschreven, zal de duivel je altijd voorliegen. Altijd zal hij je voorliegen. Daarom heeft God geschreven.
1: Suficiente.
0: Voldoende.
1: Para.
0: Dat je kan staan.
1: Loke,
0: op wat?
1: Ta para skibi.
0: Er staat geschreven. Vaak voegen wij onze mening eraan toe.
1: Si pastor, ta verdad, ta para skibi.
0: Ja, dominee, het staat dat wel geschreven, maar.
1: Was bij mensen gestekker.
0: Je hebt zelf de stekker eruit gehaald.
1: Versículo 6.
0: Vers 6.
1: Ora ku emue amira wak bon oruman.
0: Luister nu goed.
1: Ora ku emue amira ku epalu. Di conocimento di bom e di malo. Tava ta bom pa kuminda ban serious yon.
0: Laten we even serieus zijn hier.
1: Et ku etava ta ta un delicia pa vista. Ya ta klaka bonucci. Ban serio. Ma Dios un bisabu.
0: Laten we serieus zijn, heeft God niet gezegd. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at.
1: Romanen, pisamo weet nooit.
0: Zeg me vanavond.
1: Hoe weet je juni?
0: Vandaag is hoeveel juni? Juli?
1: 29.
0: 27 juli.
1: Dank je. Oké, dit ben ik aan het feestje te brouwen. Hoorde die hoe lang ik het brouwen?
0: Hij is een beetje in de war van de tijd.
1: In
0: naam van de Heer komt hij.
1: Rubana, kiet de formule die verenigde de diabel doet.
0: Wat is de verschillende formule die de duivel heeft gebruikt?
1: Nou, een formule nobody diabel
0: aan. Geef me een nieuwe formule van de duivel vandaag.
1: Dios avisa Adam y Eva.
0: God heeft gezegd tot Adam en Eva.
1: Después que le crea hombre,
0: nadat hij de man heeft geschapen.
1: De terra,
0: van aarde.
1: Sopla rosé de vida de enje.
0: Zijn levensadem ingeblazen.
1: Ora Adam tabata of la mira Adam tabata su so.
0: En hij heeft gezien dat Adam alleen was.
1: El crea el manda Adam sueño.
0: Heeft Adam in slaap doen
1: vallen. El saco ripje.
0: Hij heeft de rib eruit gehaald.
1: El crea un enemo.
0: En heeft de vrouw geschapen.
1: Oh, die kom.
0: Waarom?
1: So Adam dat hij steady un enemo.
0: Want Adam had een vrouw nodig.
1: Dos tata op.
0: Twee, zo te veel
1: es más, Dios saca un
0: ribje. God heeft één rib eruit gehaald.
1: Que naturaleza,
0: ze zeiden van nature.
1: Falta un ribje.
0: Missen elk man één rib.
1: Quanto? Uno.
0: Hoeveel? Eén.
1: Botin lugar pa un ribje.
0: Yep.
1: Ora botin cuatro,
0: je hebt plek van één rib. Wanneer je vier hebt.
1: Botin tres ribje. Je pobre rango te gaan buscar een ribje. En dan botin antur en tu cubo.
0: Heb je drie ribben van enkele armen die op zoek zijn naar hun rib.
1: Dus op definitie moet je nog op een reptje noemen.
0: Van natuur, je hebt gewoon
1: een
0: wat heeft de man
1: gemaakt?
0: Hij heeft de vrouw gemaakt en gebracht
1: naar
0: de
1: man. Een hond, hoor.
0: Het feit dat ze samen zijn,
1: zijn
0: ze één vlees geworden voor God. Dus om te begrijpen. God heeft hun alles uitgelegd. Eet van alle bomen.
1: Nu komen voor de palen die conocimiento
0: van iedereen. Niet van de boom van kennis van goed en kwaad.
1: Iemand wat bom.
0: Let goed op.
1: Diabel,
0: de duivel.
1: Tausa un culebra.
0: Gebruikt een slang.
1: No un angel.
0: Niet een engel.
1: Un culebra.
0: Een slang.
1: Un animal.
0: Een dier.
1: Kutaba ta papia.
0: Die sprak.
1: Was el oro posee pa diabel.
0: Want hij was bezeten door de duivel.
1: Bonita animal, verdad?
0: Een mooi dier.
1: Eta tiene ala.
0: Hij had vleugels. Ze zeggen hij had een schoonheid dat aantrekt.
1: Pero diablo se como instrumento.
0: Maar de duivel heeft hem als een instrument gebruikt. Door dat dier.
1: Diablo te convinceren Eva.
0: Overtuigt de duivel Eva.
1: Betraicionar.
0: Om.
1: Voluntad.
0: De wil van God.
1: Die es un creerum.
0: Degene die haar geschapen heeft te verraden.
1: Als
0: de duivel succes heeft met het gebruiken van dieren, twee perfecte wezens, heeft hij nu geen slang meer nodig. Hij gebruikt de mensen zelf. Want
1: hij,
0: we zijn al verzwakt. Maar kijk goed. Hij gebruikt een dier. En maak dat het woord van
1: God
0: bovenop het woord van God geplaatst wordt. God zegt, je zal zeker sterven. Maar ik als slang zeg tegen jullie, zoals Satan zegt, jullie zullen niet sterven.
1: Maar
0: God twijfel gaat in God zijn woord en geloof gehad in de slang. Veel verder kan men niet vallen. Ik wil weten als een hond zegt tegen jou, ze hebben gestolen in huis, wat ga je zeggen?
1: Ik garandeer
0: je dat je hem niet zal bestraffen. Je gaat zeggen, waar zijn ze gegaan? Waar zijn ze gegaan? Onze mentale conditie. De vijand heeft een voorsprong op onze denkwijze. Informatie die hij heeft gezaaid in de wereld. De velen van ons houden dat vast. Wat God heeft gezegd dat we moeten doen. Om gelukkig te zijn. Om blij te zijn. Om zeker te zijn. We twijfelen daarin. En wat de duivel zegt, geloven wij.
1: De Bijbel zegt, zei
0: dat de vrouw heeft gezien dat de boom der kennis van goed en kwaad goed was om van te eten.
1: Delicia pa vista.
0: Een lust voor het oog.
1: Antum palo deseable.
0: En een boom begeerlijk.
1: Pa bira sapi.
0: Om verstandig te worden.
1: Maar enige voor bira mas sapi kulo gedan tatata.
0: Ze konden ze wijzer worden dan dat ze al waren.
1: Nou wat ook creëren die magen die ze mekaar zijn die
0: Dios. Ze schapen naar het beeld en gelijkenis van God.
1: Moet iemand sabiduría que sei.
0: Meer wijsheid dan dat is het niet.
1: Es más sabiduría también de Dios, hermano. Amen.
0: Wijsheid komt van God. Amen.
1: Intelligentie dat in die mundo, Romana.
0: Intelligentie komt van de wereld.
1: Intelligentie no te pa ayudabo, hoe se sabe de Dios.
0: Intelligentie is om jou te helpen om de wijsheid van God te gebruiken.
1: Si vos trabo de noche.
0: Als ik je vanavond vraag.
1: Un ladrón, no?
0: Een dief.
1: Eta sabi?
0: Is hij wijs?
1: Of het intelligent?
0: Of is hij intelligent?
1: Ainda bisai pastor.
0: De mensen zeggen dominee.
1: Hoe sabi?
0: Heel wijs.
1: Indien en ten daarte hoor,
0: Romana. Ik zeg dan heeft hij niet gestolen.
1: Als
0: hij wijs is, steelt hij niet.
1: Intelligent.
0: Hij is intelligent. En daarom
1: steelt
0: hij. Als hij wijs is, respecteert hij de wil van God. God zegt, je zal niet stelen. Je ziet wijze mensen. Ik drink niet.
1: Black label.
0: Ik drink geen black label.
1: White label.
0: Ik drink white label alleen.
1: Hallo. En dan sabi wat?
0: En je bent wijs.
1: Je moet wakken.
0: Je moet kijken, je moet kijken.
1: In heen de kunst van Amstel.
0: Hallo.
1: Hoop is dat iemand daar?
0: Heel wijs ben je.
1: Pobre tripa.
0: Arme darmen.
1: Want is dit ook een inimigo dat ze hier op het mundo houden?
0: Dat is wat de vijand doet in de wereld vandaag.
1: Neem een trabo.
0: Laat me je vragen. Eerlijk.
1: Quita más mejor.
0: Wat is beter?
1: Even in de dijak. Tomé na telep. Of bebe na boter.
0: Wat drinken?
2: Veneno de jaca.
0: Oh, de rattengif. Wat is beter? Drinken vanuit de beker of vanuit de fles?
1: Quanto mamma mia?
0: Wat is beter?
1: Pensa, Ruben, pensa.
0: Denk goed na.
1: Toch wat brengen we eindelijk, ons kwam.
0: Je brengt je pet tussen Heineken en Amsterdam. Laat me serieus zijn. Het is hetzelfde.
1: Hallo?
0: Maar de conditie waarin de vijand ons verstand heeft. We willen niet bij God komen om te leren leven. Om uiteindelijk te kunnen begrijpen. Strekt de vrouw haar hand uit. Ze neemt de vrucht. En ze eet.
1: En dan komen ze zo.
0: En ze eet niet alleen. Ze brengt het ook voor haar man. Die man houdt zoveel van haar. Meer dan God.
1: Dat Dios me ha doné.
0: Want God heeft haar gegeven aan hem. En je weet toch?
1: Dus je bent met ons junto.
0: Schatje, alles doen we samen.
1: Samen uit.
0: Samen uit.
1: Samen thuis.
0: En samen thuis.
1: Laat me dan mee komen.
0: Laat me ook
1: mee.
0: Ik kan je niet alleen laten gaan.
1: Met dan met hem komen.
0: En hij sabiendo. Eet.
1: A sabiendas, ah?
0: Zo wijs als hij is.
1: Die komt dan weer zeggen, nee,
0: ik kan God niet verraden. Nee, ik kan niet. Hij hield meer van haar dan van God.
1: Mas, quem gostima mais que Deus, tem problema, Roma.
0: Zodra je meer van iemand houdt dan van God,
1: Deus,
0: dan heb je een probleem. God boven alles.
1: Exclusivo.
0: El
1: lugar de más importante.
0: Hij is de belangrijkste.
1: El lugar de más popular.
0: De mooiste.
1: El mejor lugar de mi vida.
0: Beste
1: en
0: leven.
1: Dios,
0: daar moet, die plek moet je God geven.
1: Want Dios te razón para cual nuestra vida, Roma.
0: God is de reden waarom wij leven.
1: Want ik dat droom, je lanta, sonja, stupota, dank je voor Deus.
0: Ik slaap, ik sta op, dankzij God.
1: Romana, tu dosa caiu, ore.
0: Beiden zijn gevallen.
1: Or, bak, bo, Romana.
0: Laten we kijken.
1: Want dat is cinco mandamento.
0: Zijn niet vijf geboden.
1: Un mandamento na viola, Romana.
0: Eén gebod hebben ze overtreden.
1: Wat dat hij promet.
0: En dat was de eerste.
1: Na dies komen.
0: Ze hebben alleen maar gegeven.
1: Maar nu een bisam umbia.
0: Iemand zei.
1: Pastor, heb je bekomperd dekoi?
0: Dominee kan dat niet begrijpen.
1: En dat je malu?
0: Deze mensen hebben niets verkeerd
1: gedaan. Komen na komen.
0: Ze hebben gegeten.
1: Met ook in de verdad. Komen na komen.
0: Daadwerkelijk ze hebben gegeten.
1: Na komen voor je palen, want dat die mag je komen.
0: Maar gegeten van de boom waarvan ze niet mochten.
1: Komen niet tot de boom.
0: Kom eten is goed.
1: Verdad.
0: Dat is waar.
1: Pero bebe veniti jaka tameno.
0: Maar drink ook dan de
1: gif van de
0: ratten. En daar zeg je nee op. Ze wisten het. God heeft hun de informatie gegeven. Voordat het moment kwam. God zegt ons alles wat we moeten weten. Als God je in deze twee weken zegt. Dan heeft hij het vooraf ook gezegd. Of hij zegt je daarna. Maar wat je moet weten. God zal je zeggen. Als hij het in een droom moet zeggen. Terwijl je ligt naast je man of vrouw. Hij zegt het aan jou. Ik heb een keer gedroomd dat ik ben gestorven. Ik ga het niet vertellen, het is niet mooi. Want in mijn slaap ben ik gestorven. Wat is. Wat denk je dat het eerste is waar ik tegen vecht in mijn slaap? Om te weten met wie mijn vrouw gaat trouwen. In mijn droom.
1: Dat je zat aan koken.
0: Wil ik weten met wie?
1: Per balantambo.
0: En toen werd ik wakker.
1: Wat zeg je?
0: Laten we ze
1: trauma naar man. Trauma.
0: Ik heb een trauma.
1: Nou, ik ben een trauma dan. Kijk maar, Romana, van ons komen.
0: Om te begrijpen het moment dat ze hebben gegeten.
1: Romana, langas. Na relation met Dios akibra.
0: Hun relatie met God verbrak daardoor.
1: Nang conscientia shusha.
0: Hun geweten werd bevuild.
1: Nang amata nang amor entre nang o dames amor romantico.
0: Ze hebben de onderlinge romantische liefde gedood.
1: So, nang komisa akusa otro.
0: Want ze begonnen elkaar te beschuldigen.
1: Nang eliminaran bisi di gloria Romana.
0: Ze hebben hun kleed van heerlijkheid kwijtgeraakt.
1: Romana finalmente na caído un pecado terrible.
0: Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een vreselijke zonde.
1: Maar yango Dios quiero seguir que ser uma.
0: Morgen gaan we hierop verder. Maar ik wil dat u begrijpt. Dat toen God die middag bij hen kwam.
1: Vers 8
0: en 9 zegt.
1: In anga tabata tende e zonido di Señor Dios canando den eofi den aire fresco di dia. E hombre y su esposa asconde pa presencia di Señor. Dios me Señor Dios me medio palo de ofi tres en medio mesora y ahora el Señor Dios llama el hombre y apice un tabota.
0: Toen zij het geluid van de Heer God hoorde die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen het geboomte in de hof. En de Heer God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Vandaag, voordat je naar huis gaat, vraag God, waar ben je? God wist waar Adam en Eva waren.
1: Maar God wist dat
0: God wilde dat ze begrepen dat ze niet op de plek, de normale plek waren. Hun, dat ze bewust waren dat hun geweten bevuild was.

0: piensa.
1: Er is niets wat je gedaan hebt of hebt gedacht.
0: Que Dios no sa.
1: Dat God niet weet.
0: Pero si vos vivo,
1: maar als je levend bent.
0: Pues Dios que nos trae cuánto estimado.
1: Is het dat God je wil laten zien hoeveel hij van je houdt.
0: Maar we noche pregunta ta.
1: Vanavond is de vraag.
0: ¿Dónde está?
1: Waar ben jij?
0: Vos tenés una relación con Dios.
1: Ben je in een relatie met God?
0: Vos tenés una comunicación con Dios.
1: Ben je in communicatie met God?
0: Vos sa papi con Dios.
1: Praat je met God? God heeft vele dingen om jou te vertellen. God geeft je die informatie naarmate je dat kan dragen. Vanavond.
0: Ik heb je
1: uitnodigen om op te staan. En de Heer te vragen, geef mij de juiste informatie. Dat ik het leven kan leiden dat u wilt dat ik heb. Ik volg geen impulsen meer. Ik doe de wil van God alleen. Weet zeker dat God naast jou staat. Eeuwige God. Hier staan wij vanavond. U kent ons.
0: We sabe quanto dia de vida mais nós temos.
1: U weet hoeveel dagen wij nog te leven hebben.
0: We conhecem nos mente.
1: U kent onze gedachten.
0: We sabe qual é a informação do Senhor.
1: U weet alles over de informatie.
0: Está descansada em nossa memória.
1: Die in ons geheugen gevestigd.
0: Senhor,
1: is.
0: Senhor,
1: Heere, help ons.
0: Dank je, papa, voor onze benoemd.
1: Bedankt dat u vanavond tot ons gesproken
0: Dank
1: hebt.
0: Dank je, papa, voor onze Senhor.
1: Bedankt om ons te laten zien.
0: Porque você gosta de nós assim na tanto.
1: Omdat u zoveel van ons hebt gehouden.
0: Porque papa todo dia com nós, Senhor.
1: Spreekt u tot ons.
0: Senhor Adam com Eva.
1: Zoals Adam en Eva.
0: A viola, Senhor.
1: In overtreding zijn gegaan.
0: El mandamento que doen, não?
1: Het gebod dat u hen hebt gegeven.
0: Para a própria proteção, Senhor.
1: Voor hun eigen bescherming.
0: Dat nós que, Senhor, te sei.
1: Vader, wij willen hiervan
0: leren.
1: We willen niet dezelfde fout begaan. Het feit dat we zijn opgestaan vanavond. Willen wij u vragen, Heer. Help ons.
0: Guíanos.
1: Leid ons.
0: Y finalmente sálvanos,
1: en uiteindelijk red ons.
0: Dat is salvación en nombre de Jesús.
1: Dat is onze redding in de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Que no tengo ningún otro esperanza. Me quedo sin comisión.